0: En dan gewoon naar die 70er jaren. Aan die tijd de disco music. Die kwam uit de USA. A Taste of Honey. Million Seller damals. Und der Titel hieß natürlich Boogie Oogie Oogie. Der Disco-Klassiker war das.
1: Power, power, power play.
2: We were staring down disaster. That night we almost called it quits.